0: 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Playback aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit IJmond, check IJmond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. IJmond.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
3: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
2: De OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen open staat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
4: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
2: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: tevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe.

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
4: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
3: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
5: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
3: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
4: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
3: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
5: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
3: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Kloeze, hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer, nog 2 maanden.

altijd als ik, er gaat veel te veel mis. Oorlog, veerboot, vliegtuig, trein.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op.

0: Mike Nie in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Leverdijk en Velsen.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de ochtendmix op deze vrijdag 5 juni 2026. Ja, dat was net de Moody Blues en daarna natuurlijk de King Elvis Presley met Moody Blue. En ja, dat was eigenlijk een nummer, een van de laatste nummers die hij heeft opgenomen. En ja, wat mij betreft een geweldig nummer nog. Maar ja, hij is slechts 42 jaar geworden natuurlijk. Elvis, hè, al een hele tijd geleden overleden. Was echt een schok toen dat bekend werd natuurlijk. Want ja, we wisten dat het met zijn gezondheid niet zo goed ging, maar dat het zo zou aflopen, dat was toch wel ja, een schok. De hele wereld die keek ernaar en die dacht, jongen, wat is hier aan de hand? Maar ja, het is niet anders. We hebben gelukkig de muziek nog. Oké, het is 5 juni 2026 en het is vandaag, ja, ik kijk altijd even of er wat bijzonders is, en dat is het ook. Samen met 100 andere landen maken we de Wereldmilieudag samen, want daar gaat het om. De Wereldmilieudag, die is georganiseerd door de Verenigde Staten in 1972. Is daar eigenlijk een start mee gemaakt. En het is sindsdien steeds terugkomend. En dan is er steeds een thema. En het thema van dit jaar is klimaatverandering. Ja, dat is eigenlijk niet zo vreemd natuurlijk. Want ja, dat hoor je heel vaak natuurlijk. En je merkt het soms ook aan den lijve dat dingen toch wel veranderen wat het klimaat betreft. Dat zie je ook aan de planten bijvoorbeeld. Die ook steeds hoger in de Europa opkomen. Dat is ook iets wat gaat veranderen. Wat ook een deel is van het klimaat. En daar hebben we natuurlijk allemaal mee te maken. En vandaag wordt er dus een milieuconferentie gehouden. En daar gaat het dus over dit belangrijke thema op deze Wereldmilieudag. She's crazy like.

kan niet missen natuurlijk. Hè. Een van de vele nummers, een van de vele hits van ABBA. Knowing Me, Knowing You. Ja, nog heel even terugkomen op 5 juni, de Wereld Milieudag. Want ja, dat is natuurlijk best leuk. En ook voor scholen is dat best interessant. Misschien om kinderen al jong zich daar wat bewust van te laten worden. En er zijn heel veel mogelijkheden hoor, om allerlei zaken aan de orde te stellen. Je kan bijvoorbeeld zo'n prachtige praatposter maken, waarbij kinderen dus van alles op zo'n poster mogen zetten, tekenen of schrijven. En daar kan je dan met z'n allen over praten, wat het milieu betreft. En ja, activiteiten die je buiten kan doen. Hè, bijvoorbeeld opruimacties en ja, allerlei zaken die ermee te maken hebben. Dat je dus met z'n allen een stukje gaat wandelen en wat meer bewust wordt van de omgeving om je heen. En eens kijken wat er zo al eventueel te doen valt. Hè. Bijvoorbeeld die boomplantdagen die je hebt. Of die jaarlingen die dus ook uit de grond worden gehaald op plekken waar ze niet goed tot wasdom kunnen komen. Die worden dan ergens anders weer neergezet. Er zijn heel veel mogelijkheden om dus daar wat aan te doen. En het is natuurlijk leuk als je daar al op jonge leeftijd mee begint en gelijk al een beetje, ja, dat je er wat lol in hebt om daar wat aan te doen. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van zo'n dag, om daar die, ja, die bewustwording wat meer te krijgen. En dat vind ik prima gedaan. En ja, je kan er natuurlijk heel veel over doen. Hè. Klimaatbewust eten en ga zo maar door. Je kan het natuurlijk heel ver voeren. Maar misschien de kleine basic dingetjes om daar eens mee te beginnen en daar eens bij stil te staan, dat is misschien al heel wat.

The Ballad of John and Yoko, The Beatles. Althans, de helft, want dit is best een bijzonder nummer. Want je hoort eigenlijk maar de helft. Alleen John en Paul die hebben dit opgenomen. De andere twee die waren even niet aanwezig. En George Martin, de producer, die zei ook... ja, moeten we dit eigenlijk wel een Beatles-plaat noemen... als er maar de helft opstaat in feite die meespelen. Maar dat hebben ze toch maar gedaan. Ze staan wel op de foto, de andere twee... maar ze hebben er helemaal niet bij meegespeeld. Best bijzonder.

David Bowie, ja, een beetje funk, een beetje disco, hè, dit nummer. Ja, 1975 hebben we het ook over. En ja, dat was natuurlijk ja, in de discotijd, hè.

Ja, je ziet die beelden zo voor je, dat hij staat te dansen daar op deze geweldige muziek natuurlijk. Hè. En die producer waar hij ook mee werkte, Quincy Jones, dat was echt een golden team, zal ik maar zeggen. Dat zijn echt onovertroffen nummers. En ja, ik had het net over de Maxi-single. Ja, dat is best bijzonder eigenlijk. Hè. Want geweldige kwaliteit, of vinyl 12 inch, hè, dat is eigenlijk hetzelfde formaat als een LP 12 inch, maar hij draait dan op 45 toeren in plaats van op de gebruikelijke 33. En ja, dat zorgt voor bredere groeven en een superiore geluidskwaliteit. En ja, dat hoorde je ook wel. Ideaal natuurlijk in discotheken, dancemuziek. En ja, het is eigenlijk nooit helemaal weg geweest, hè, dat vinyl. Je ziet het nu weer heel veel terugkomen. Platen bakken vol, de cd, die wordt helemaal een beetje aan de kant geschoven. En dan voor de zoveelste keer koop je dan weer muziek die je eigenlijk al een keer had. Je had de originele LP ooit, toen ging je over op cd. En nu wordt het weer geremasterd en opnieuw geperst met extra zware 180 grams vinylplaten. Zo ga je maar door en weten ze toch steeds weer, de muziekliefhebber, ja, om te praten, om toch weer de muziek te kopen. Ja, je kan natuurlijk ook streamen, maar ja, de kwaliteit daarvan, ja, dat is natuurlijk veel minder. Dat is leuk voor een mobiel apparaat of wat dan ook. Maar heb je een beetje knappe apparatuur, ja, dan is dit natuurlijk echt wel aan te raden om dit soort muziek te draaien van vinylplaten, zoals die 12 inch of een hele goede muziek-cd's, hè, die zijn er natuurlijk ook nog volop. Maar alleen, ja, het is wel echt minder geworden. En ja, die platen hebben ook natuurlijk wel wat. Want met name die hoezen, dat vond ik wel een dingetje bij de cd. Het werd allemaal zo priegelig en klein om ernaar te kijken. En die mooie klaphoezen zijn dan echt geweldig natuurlijk, met die iconische foto's er vaak op. En dat is wel leuk dat dat er toch weer is.

0: rust.
1: Ja, dat was natuurlijk Live and Let Die, James Bond, hè. Paul McCartney en Wings, die hadden de hoofdrol in dit nummer. En James Bond, de zoektocht is eigenlijk sinds kort officieel begonnen. Want er moet weer een nieuwe acteur gevonden worden voor een James Bond-film. Want de laatste was van Daniel Craig. Die was alweer uit 2021, No Time to Die. Dus de felbegeerde rol is weer beschikbaar, om het zo maar eens te zeggen. En de audities die zijn officieel begonnen. Er is eigenlijk geen duidelijke profielschets voor de ideale Bond. Het personage heeft een mix van charme, intellect en fysieke kracht, dat dan wel. En in het verleden werd hij vaak gespeeld door witte mannen, Brits of Iers, 30 tot 40 jaar in hun eerste film. Het vaak wel gevestigde, niet echt gevestigde acteurs, maar wel, ze konden wel wat. En ze werden eigenlijk sindsdien natuurlijk wereldberoemd. Want die rol van James Bond, dat is een iconische natuurlijk. Er zijn nu in Engeland zijn de bookmakers druk bezig met de top 10. En daar kun je dus op gokken wie het gaat worden. En dat is eigenlijk geen pijl op te trekken nog. Want wat gaan ze doen? Ik heb het ook, ik zou het niet weten. Maar het is natuurlijk wel leuk als we binnenkort weer een James Bond gaan krijgen. Want 2021, dat is alweer een tijdje geleden eigenlijk, hè? Die films, je kan ze natuurlijk niet om het jaar doen, want dat is zo'n geweldige organisatie allemaal. Maar als er weer een James Bond-film komt, is dat natuurlijk altijd geweldig. Dus het is na 5 jaar moet het weer ingevuld worden. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren en wie het gaat worden en wanneer we dat dan gaan horen. Goed, nog een stukje uit een James Bond-film, een stuk ingetogener, en dat wordt gezongen door Louis Armstrong.

We Have All The Time In The World. Louis Armstrong uit 1969 al. En James Bond film On Her Majesty's Secret Service. George Lazenby, de Australiër, die was daar de James Bond. Hij heeft het maar één keer gedaan, want het was wat minder succesvol, zijn interpretatie. Maar goed, dit nummer is geweldig. Het was niet het hoofdthema, dat was instrumentaal. Ook al bijzonder, maar wat mij betreft had dit best gekund als hoofdthema. Want ja, ik vind het geweldig gezongen. En die stem van Louis Armstrong, ja, die herken je uit duizenden. Hè. Je hebt van die stemmen, dan weet je gelijk waar je aan toe bent. En Louis Armstrong is er ook zo eentje. Hij is van oorsprong natuurlijk een trompetist. De trompet die we hoorden was trouwens niet van hem, want op het moment dat hij de music track werd ingespeeld, was hij niet lekker. Hij kon niet goed spelen op dat moment, dus een ander heeft het overgenomen. Maar hij heeft het wel later ingezongen. En ja, ik vind het een geweldig nummer. We Have All The Time In The World. Goed, nou ja, over all the time in the world gesproken. Binnenkort, over een paar uurtjes, begint het weekend natuurlijk. En dan zijn er altijd wel wat dingen. Dus ik wou een paar tips eventjes even doornemen die zo in het regionaal dagblad staan. Bijvoorbeeld kijken bij de brandweer. De brandweer Heemskerk aan de Cornelis Groenlaatstraat is dat, zoekt nieuwe vrijwilligers. En opent daarom morgen de deuren voor het publiek. Iedereen is tussen 10 en 4 uur welkom om kennis te maken met het werk van de brandweer en te ontdekken hoe je zelf vrijwilliger kunt worden. Je kunt een kijkje nemen in de kazerne en demonstraties zien. En ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten. Dus nou, zeker de moeite waard om eventjes te kijken aan de Cornelis Groenlaatstraat. Nou, in WKC is zondag het een en ander te doen. Bijvoorbeeld een gratis rondleiding over het Beeldenpark, een zee van staal. De rondleiding begint om 2 uur en duurt 1 uur tot 1,5 uur. Verzamelen bij de entree van het Beeldenpark op de hoek van de Rijndersweg en de Bosweg is dat. Nou ja, parkeer de fiets en de auto voor de stalen toegangspoort van de kunstenaar Rudy de Wind. Nou, alleen wat informatie, dat kan ook op www.eenzeevanstaal. Echt heel bijzonder, maar het wordt vooral leuk als je er wat meer van te horen krijgt natuurlijk. Wat er precies allemaal ja, speelt en wat de achtergronden zijn van die prachtige grote zaken die daar opgesteld staan. Nou, als laatste nog in Heemskerk kom ik dan. Het zomerconcert, ja, dat is zondag vanaf 2 uur gratis te beluisteren in de kasteeltuin van Kasteel Assenburg aan de Tolweg. Het publiek kan luisteren naar 2 optredens die elkaar afwisselen. De band Liguster en zangeres Gwendolyn Snowden. Gwendolyn Snowden, prachtige naam. Ze verwachten een poldervado, country, punk en Keltische volksliedjes. Dus van alles wat, kijk anders even op kasteeltuin.nl. www.kasteeltuin.nl. Want daar kun je ook zien of het eventueel niet doorgaat als het weer het niet toelaat. Dat is natuurlijk niet te hopen, maar ja, je weet het maar nooit in Nederland.

Down to earth, curiosity killed the cat. Ja, dat is, hoe heet het, nieuwsgierigheid doodde de kat. Ik weet niet precies, ik moet even kijken wat ze daar precies mee bedoelen. Of dat nog een andere betekenis heeft dan zomaar vertalen. Maar dat is een lekker nummer van Down to Earth. En nog even terugkomen op die wereldmilieudag. Er zijn allerlei zaken die je zelf in de hand hebt natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld het afval scheiden, energie besparen, noem het allemaal maar op. Maar wat ook kan, is gebruik maken van het Repair Café. En dat is zaterdag, morgen dus, 6 juni weer in de Schuilhoek van 10 tot 4 uur, het gratis repareren van kapotte spullen. En dat is ook een mooie manier natuurlijk om je spullen een tweede leven te geven of gewoon door te laten leven. Want het zijn vaak kleine zaken die het verschil kunnen bepalen, waardoor je geen nieuwe dingen hoeft te kopen, maar gewoon vrolijk verder kan gaan met wat je hebt. Dus het Repair Café, elke eerste zaterdag van de maand, van oktober tot en met juli is het

Ja, Brazil was dat natuurlijk van het orkest van James Last. Nou, ik kijk nog een minuut te gaan. Dus na de klok van 11 ben ik terug met het tweede uurtje van deze ochtendmix van vrijdag 5 juni. Tot zo.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen.

0: Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek van Heemskerk, Heemskerk, Heemskerk, Heemskerk en Velsen.

Goedemorgen, welkom of welkom terug natuurlijk bij het tweede uurtje van de ochtendmix van deze vrijdag 5 juni 2026. Ja, en begonnen met twee veteranen uit de muziekbusiness, hè. De laatste die we hoorden was Elton John natuurlijk. Sir Elton John moet ik zeggen, met Crocodile Rock. Hij is sinds 2023 niet meer echt actief. Maar ja, wat zegt dat? Hij heeft toen officieel afscheid genomen van het podium met die megatournee. Farewell Yellow Brick Road. En dat was natuurlijk een heel bekend album van hem. Hij sloot zijn 330 shows tellende tournee af in Stockholm. Het laatste Britse concert dat gaf hij toen op dat bekende festival van Glastonbury. 79 is Elton inmiddels. Iemand die nog een paar jaartjes ouder is, die niemand minder dan Paul Simon. Die is maar liefst 84 en die heeft onlangs heeft hij nog opgetreden in Amsterdam, in het AFAS Live Stadion. En ja, dat was een geweldige avond. Ja, er wordt wel regelmatig gezegd van ja, moet je nog doorgaan natuurlijk. Puur op stemgeluid was het misschien minder, maar dat maakte niet uit, want het totaalplaatje was geweldig. Hij had de juiste mensen om zich heen, oud drummer, bijvoorbeeld Steve Gadd en de bassist Bakita Kumalo en Richtsan. Heel sterk songmateriaal natuurlijk, want dat heeft hij natuurlijk wel. Die catalogus, die is geweldig. En hij heeft nog een ongeremde drijf om er echt iets van te maken. En het concert was toch geweldig. De mensen zaten op het puntje van hun stoel en je hebben enorm genoten. En soms kun je die songs ook wel een beetje aanpassen, hoor. Bijvoorbeeld een wat verlaagde toonsoort nemen. Dat kun je goed doen. Dat doen wel meer artiesten. Dan ga je gewoon eventjes in een andere toonsoort en dan kun je nog prima door. Dat heeft Robbie Williams ook gedaan op dat allerlaatste nummer van hem, We Will Entertain You, dat nummer. Dat heeft hij ook in een wat andere toonsoort gebracht, want hij haalde die hele hoge tonen niet meer. Maar dat, als je er niet op let, dan valt het niet eens zo erg op. En dan kan je keurig dat repertoire nog brengen. Dus dat is echt heel leuk, deze veteranen in de rockmuziek. En helemaal, het bloed kruipt altijd waar het niet eraan kan, want Elton heeft toch ook later nog meegewerkt aan dat album van de Rolling Stones, Hackney Diamonds, en dat nummer Live by the Sword. Hij zit op het piano te rammen. Nou, hij pakt hem flink aan. Hoor maar.

0: Ook zo'n stem die je natuurlijk herkent uit duizenden. Dat was Mick Jagger, maar Elton John zat op de piano. En het bijzondere aan dit nummer is dat ook Charlie Watts die is nog te horen. Want ze hadden dat nummer gedeeltelijk opgenomen met zijn drumpartij erbij. Dus die hoor je dan ook. En Bill Wyman, de bassist, die is er ook speciaal bijgekomen. Zodat ze met z'n allen nog een keertje te horen zijn in dit nummer. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hackney Diamonds uit 2023. En hoe zit dat precies met de diamanten? Nou, dat zijn helemaal geen diamantjes hoor. Want Hackney, dat is een buurt in Londen die soms waar wel eens wat auto-inbraken zijn. En dan wordt je autoruitje ingeslagen. En dan krijg je allemaal van die mooie kleine korreltjes. Je ziet ze wel eens op straat liggen. Nou, dat noemen ze dan Hackney Diamonds. Dus dat soort diamantjes die heb je natuurlijk liever niet. Het klinkt heel leuk, maar het is natuurlijk waardeloos als je daarna komt. En je maanden later dan vind je die stukjes in je auto nog terug. Want dat spat alle kanten op natuurlijk.
1: Elke werkdag tussen 10 en 12. De Ochtendmix.

Ta-ta-ta-ta, ja, dat is natuurlijk Beethoven. En dat is dan gecombineerd met rock and roll natuurlijk. Hè. Ja, geweldig. Een zware backbeat, swingende boogie-woogie baslijn. Ja, en het had een enorme impact natuurlijk. Hè. Een cultuurschok kan je wel zeggen. De ouders die zagen dat helemaal niet zitten. Die vonden het niks, terwijl jongeren het omarmden als een eigen identiteit. Want dat was het natuurlijk. Het was meer dan muziek alleen. Vetkuiven, de kleding, petticoats, weet ik veel. Je ziet het nog wel eens op van die momenten dat er dus wat te doen valt, dat mensen dan helemaal in die originele kleding gaan dansen. En dat is natuurlijk ontzettend leuk om dat te zien. En die muziek, ja, die zit echt goed in elkaar, hoor. Daar is helemaal niks mis mee. Zo halverwege de jaren 50 is dat zo begonnen met Bill Haley. En het allereerste rock'n'roll nummer, dat is eigenlijk al uit 1951. Rocket 88. En dat is een hele tijd geleden. Maar dit is ook een heel bekend rock'n'roll nummer.

0: Tja. Ja, dat was rock'n'roll music. En nou, nog eentje dan. En dat nummer, dat is eigenlijk het eerste nummer, één hit van een rock'n'roll nummer. En dat is eigenlijk, ja, dat kennen we eigenlijk allemaal wel. Dat is natuurlijk Rock Around the Clock van Bill Haley en de Comets. Bill Haley, ja, die was echt van 1954 tot 58 ontzettend populair. En ja, het was sensationeel vaak als hij optrad. Er waren zelfs gewelddadigheden die kwamen eraan te pas. Je kan het je bijna niet voorstellen als je het nu ziet, want het ziet er allemaal heel braaf uit. Ze hadden keurig een pak aan met strikjes en noem allemaal maar op. Maar voor die tijd was het al heel wat. Alleen ja, de fans die waren licht teleurgesteld, want ze dachten dat hij veel jonger was. Hij was al 30 jaar, kan je nagaan. En ja, hij werd toch toen later weer overschaduwd door nieuwe sterren, zoals bijvoorbeeld Elvis Presley. Maar dit nummer is natuurlijk een iconisch nummer.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around.

Ja, nog een paar stevige nummers. Klappen op de drum. En ja, dat was hem in 1954. En ja, het bijzondere is natuurlijk dat ze bij dit nummer, wat heel vaak gebruikt werd in die tijd, zo in de jaren 50, die staande bas, want dat geeft toch wel een heel speciaal effect, hè. Het geeft ja, een beetje die diepe akoestische dreun en swingende ritmes. En hij werd trouwens ook wel gebruikt als percussie-instrument in de tijd, want om het gebrek van een drummer op te vangen, dat deed je dat gewoon met die bas, en daar kon je echt heel leuk mee aan de gang natuurlijk. Ja, in de jaren 50 was dat heel bekend. Later werd hij ja, minder gebruikt, en dat kwam voornamelijk vanwege het enorme formaat natuurlijk, transport problemen en de opkomst van versterkers, ja, de elektrische bas natuurlijk. Dus dan ga je niet meer met zo'n grote, zware bas lopen zeulen. Hoewel in de pure rockabilly is de staande bas nog steeds de onbetwiste standaard. En dat is op het podium natuurlijk hartstikke leuk, want ja, je kan hem gewoon gebruiken als danspartner. Je kan er omheen lopen, je kan er van alles mee doen. Het is echt wel een publiekstrekker natuurlijk als je zo'n ding ziet staan. Het is een indrukwekkend instrument. En ja, vooral die mooie akoestische dreun, dat is echt, dat geeft zo'n nummer een extra lading. Goed, dus even kijken. Ja, er zijn nog een paar dingen die ik nog even wil delen. Bijvoorbeeld de expositie in het stadhuis van Beverwijk. Die toont hoogtepunten van de kunstroute. In de publiekshal van het stadhuis Beverwijk is vanaf vandaag tot en met zaterdag 20 juni een nieuwe expositie te bewonderen met kunstwerken die speciaal gemaakt zijn ter ere van het 750 jaar marktrecht in Beverwijk. Ja, dat 750 jaar met die Floris de Vijfde, ja, daar kan je natuurlijk niet omheen. Hè. Dat kom je overal tegen. En ook wat betreft deze expositie. De werken waren afgelopen weekend al te zien tijdens de kunstroute. Ja, de expositie maakt dus deel uit van een reeks tentoonstellingen waarmee het jubileum van 750 jaar marktrecht in Beverwijk wordt gevierd. Eerder waren onder meer foto's van inwoners in historische kledij en kunstwerken rond het thema marktrecht te zien. Nu krijgen bezoekers een inkijkje in het veelzijdige werk van kunstenaars uit Beverwijk en Wijk aan Zee. Dus zoals gezegd, ja, bezoek de expositie tot 20 juni. Het is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van het stadhuis. Dus hoogtepunten van de kunstroute. Zeker de moeite waard om even te kijken hoe dat er allemaal uitziet.

0: Candyman, ja, we hoorden die geweldige artiesten. Sammy Davis Jr., als je die op het podium bezig zag, dat was echt geweldig. Die kon ook van alles. Dat was een duizendpoot op het podium. En dit is natuurlijk een heel leuk nummer van hem. Daarvoor zijn maatje van de Red Pack, Frank Sinatra. Want ja, ze traden in begin jaren 60 zo met een aantal mensen op. Dean Martin hoorde daar ook bij. In Las Vegas, in van die hotels. En de mensen die stonden in de ruimte binnen te kunnen. Want het was altijd lachen, gieren, brullen als ze daar stonden. Ze stonden elkaar flink, allerlei grappen te maken natuurlijk. En dat ging over en weer dan. En daartussendoor werd er gezongen. En dat was echt altijd een feestje natuurlijk in die hotels in de tijd. De Red Pack heette ze. Oké, nog even een berichtje, want daar wil ik eigenlijk toch nog wel even aandacht voor vragen. Dat gaat over de zomerse markten in een verpleeghuis Meerstaten. Hè. Aan de rand van Heemskerk ligt dat daar, vlakbij het terrein van Kasteel Marquette. En ze hebben dus, ze organiseren morgen, 6 juni, dus een zomerse markt bij Meerstaten, dus de Mozartstraat. De zomermarkt is van 10 tot 3 uur te bezoeken. Ja, je kan genieten van diverse kraampjes, lekkernijen, gezellige sfeer van jong en oud. Iedereen is welkom om eens even een kijkje te nemen en samen te vieren, de zomer te vieren, moet ik zeggen, in Meerstaten. Ik ben er vorig jaar ook een keer geweest en ik moet zeggen, het was hartstikke leuk. Dus vandaar dat ik het van harte aanbeveel als je denkt van, nou, ik wil eens even kijken of ik nog wat te pakken kan krijgen. Want er wordt van alles ook verkocht. Mensen hebben allerlei zaken zelf gemaakt en dingetjes. Dat is echt leuk. De sfeer is prima. Dus om daar even langs te gaan, dat is zeker de moeite waard. Bij deze even gemeld, dus de zomerse markt in verpleeghuis Meerstaten.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

Iedereen was op hem gesteld. Ja, dat begrijp je natuurlijk wel als je deze tekst hoort. Hè, dan ben je echt wel het oompje. Goed, nog even een dingetje wat ik ook nog even wil mededelen. Vanavond is 5 juni tussen 7 en 9 uur. Dan is er in Heemskerk weer de Open Tuinenavond. Ja, dat wordt op meerdere plekken wordt dat in Nederland gedaan. Maar in Heemskerk dus vanavond ook 5 juni. Dus, en ik zal even zeggen waar dat dan is. Dat is op de Mozartstraat 3, de Mozartstraat 7 en de Kamperfoelie 16. Maar ook Tolweg 9. En Tolweg 9, dat is natuurlijk slot Assenburg. Daar is ook een bijzondere tuin natuurlijk. Dat de groente, de kruidentuin, de stijltuin, het rosarium, de boomgaard, noem het allemaal maar op. Dus daar kun je ook een gratis rondleiding krijgen om 7 uur. Maar in totaal zijn er dus 4 locaties waar je de tuin kunt gaan bekijken. En ja, dan word je dus rondgeleid. En dan gaan mensen enthousiast vertellen over hun tuin. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus Tolweg, Mozartstraat en Kamperfoelie voor de tuinliefhebbers. Dat is echt de moeite waard dan even vanavond. Een leuke wandeling tussen 7 en 9 uur.

Cliff Richard, die ons vrolijk toezingt dat hij zijn hele leven een jaar vrijgezel zal blijven. Dat vindt hij helemaal prima. Nou, dat is toch goed, ondanks zijn Lucky Lips, waar hij ook over zingt. Ja, dat zijn allemaal leuke nummers natuurlijk. Goed, ik kijk even het klokje en ja, het zit er bijna op nog een 4 minuten te gaan. Dank voor het luisteren. Mijn naam is Aart van Ommeren. Ik kom de volgende keer weer terug met een nieuwe aflevering van deze ochtendmix. Voor vandaag zit deze er weer op. Vergeet vanavond niet te denken aan die open tuinenavond misschien, hè, van 7 tot 9 uur. Een leuke, ik hoop dat het mooi weer is, of een lekker wandelingetje te maken. Dat is misschien best aardig. En voor de rest, nou ja, maak er nog een fijn weekend van. En ik hoop dat het een beetje droog blijft. Als ik zo naar buiten kijk, ziet dat er allemaal heel rustig uit. Het zonnetje schijnt zo flauw, dus hartstikke goed. Op het platje hier lopen inmiddels 2 kleine meeuwtjes. De meeuw heeft hier een aantal weken liggen broeden, moet ik dan zeggen. Met het mannetje op de wacht. En nou lopen de 2 van die kleine pulletjes, die lopen er rond. En die worden ook scherp in de gaten gehouden. Dus die gaan het zeker wel redden. Dus weer een paar meeuwtjes erbij hier in Beverwijk. Goed, nogmaals bedankt. En we gaan eruit met wat instrumentale muziek.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS even

eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. In de Kort Ruis op je radio.

0: Katwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Eindeloos Eimond. Vandaag met Ruud Jansen en Frank Koning. Interviews, regionieuws, weer

0: Ja. En zo zijn we er weer. En zo is het alweer vrijdag geworden. En zit voor heel veel mensen de werkweek er weer op. Bijna tenminste nog een paar uurtjes volhouden. Voor ons niet. Wij gaan nog even door.
1: Ja, en wij kunnen toch niet naar binnen, want het weekend staat voor de deur.
0: Ja. En maandag. Ja, en maandag kunnen we... Ja. Eigenlijk maandag kunnen we niet fietsen, want er zit het weekend erop.
1: Ja, joh.
0: Ja. Weet jij waarom een Belg een flesje... waarom een Belg krant op de achterbank heb liggen van zijn auto?
1: Ja, kan je lekker scheuren.
0: Ja. En weet je waarom je een flesje Maggi in zijn auto hebt liggen?
1: Kan niet pittig rijden.
0: Nee, als je de auto in de soep rijdt.
1: Nou,
0: we zijn er weer. Trent is weer gezet.
1: Ik kan het zeggen.
0: Goedemiddag, luisteraars. Leuk dat u er weer bent. Wij zijn hier weer vanaf onze vertrouwde, toch wel ja, nostalgische ruimte vanuit onze Spanenstraatje. Ik ga dat toch missen, Franco.
1: Ja, maar eigenlijk bestaat Spanenstraatje niet meer, hè? Nee.
0: Ja, we zijn er nog wel.
1: We zijn er nog wel. Zo is dat.
0: We zitten er nog steeds. Ja. Nou, in ieder geval gezellig. En wat hebben we allemaal? Nou, niet zoveel. We hebben het regionieuws, we hebben lekkere muziek. We hebben natuurlijk onze vaste onderdelen, zoals dag 1, de confrontatie. De keuze van Frank, het jaartal en zo. En natuurlijk ook onze nationale, regionale vrijdagmiddaggebeurtenissen.
1: Ja.
0: Zullen we hem erin gooien?
1: Gooi hem erin.
0: Tada! De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968, 1978 en 1988?

0: Nou, blijf het maar proberen hoor.
1: Ja.
0: Ik val erbij in slaap met het nummer. Ik val erbij in slaap.
1: Ja, maar dat mag niet, hè?
0: Waarom niet?
1: Omdat je aan de knoppen zit en dan...
0: Ja, maar ik was net de tijd...
1: Dan gaan we echt naar de knoppen.
0: Nee, ik was net de tijd wakker.
1: Oké.
0: Paris Céveille. Il est 5 heures Paris Céveille. Was dat? Ja. Uit 1968.
1: Heb je geoefend op je Frans?
0: Van meneer Jacques Dutronc.
1: Ja, je hebt echt geoefend op je Frans.
0: En ik kan u ook nog vertellen, dames en heren, dat de flûte gespeeld werd door een meneer flûtiste Roger Bourdin. Dat was een berende Franse fluitist uit het klassieke en lichte muziekgenre. En was een zeer virtuoso flûtist.
1: Goed. Zo,
0: nou, weet je dat ook weer? Roger Bourdin, ik dacht eerst, of Bourdin, ik dacht eerst dat het een ander was. Ik zat te denken aan Jean-Pierre Rampal, maar die was het niet. Het was dus deze meneer Bourdin. En dat was ook wel weer een hele een goede fluitist. En dan kregen we daarna Abba natuurlijk, met de Eagle, hè?
1: Ja.
0: Uit 1978. En natuurlijk uit 1988. George Michael.
1: George Eikel.
0: Ja, John Eikel. En het nummer dat heette One More Try. Nou, hoeft het voor mij niet nog eens te proberen. Maar nee. Wie ben ik? Goed. Ja.
2: De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNM Beverwijk.
0: Nou Joost, kom op joh. Dan moet je wel wat zeggen. Hij zegt niks. Hij houdt zijn mond. Ik hoor niks. Wat is dit nu weer? Nou. Oké, okay, kijk of de plaat het wel doet. In ieder geval, de tip wil even niet. De opname doet het even moeilijk. Dus we gaan even kijken of het, de plaat het wel doet. En dan slaan we het even over. Dan komt het dinsdag wel. Zo ben ik ook weer. Toch? Ja, de plaat doet het wel. Niall Horan was de tip van Joost. Oud-collega van Harry Styles. Nummer heet End of an Era. Van zijn nieuwe LP.

0: The End of an Era, of het einde van een tijdperk, om het zo maar te zeggen. En dat was Niall Horan, en die was ooit lid, net als Harry Styles overigens, van het boybandje One Direction. En ja, dat was dan allemaal maar zo. En dit was zijn nieuwe plaat van zijn nieuwe LP, die vanaf vandaag in die winkel ligt.
1: Nou, zowel, ik heb wel eens mindere dingen gehoord.
0: Ja, ik vond het ook niet verkeerd. 1966 is ons jaar, dames en heren, van vandaag. U weet, we hebben altijd in dit programma een jaar. En vandaag is ons jaar 1966 uitgekozen door de heer Koning hemzelf.
1: Ja.
0: En hij heeft gekozen uit dat jaar, uit de Engelse jaaroverzicht, voor nummer 66.
1: Ik denk, in de top 100 kom je ook een nummer 66 tegen. Ja. Dus, horen we die nu?
0: Ja.
1: Napoleon.
2: I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk. Well, you left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful.

0: De complete gekte.
1: Ja, er is ook een Nederlandse versie.
0: Ja.
1: Hugo de Groot.
0: Ja.
1: Met Ze nemen me eindelijk mee.
0: Ja. Dan moet ik ook eens een keer opzoeken. Dus.
1: Oh, die is wel te vinden hoor.
0: Ja, natuurlijk. Alles is te vinden. Als je wil, is alles te vinden. En daar kwam ik de Take Me Away van een vent die zich noemde Napoleon the 13th. En wie het is, dat ga ik toen nog eens uitzoeken. Wie dat eigenlijk was, die man. Weet jij dat? Wie dat was?
1: Nee.
0: Nee, maar, ik eigenlijk ook niet.
1: Hoeveelste was het?
0: De 13e. Napoleon de 13e of Napoleon de 13th. Nou, terwijl jij dat opzoekt, ga ik even een molletje draaien. En dat kan ik wel doen, maar ik moet hier even wat uitzoeken, want dit gaat niet helemaal zoals het goed moet gaan. Er staat hier iets niet goed ingesteld, maar dat zoek ik wel even uit. En even kijken, wat gaan we dan doen? Nou, ik heb nog...
1: Jerry Samuels.
0: Jerry Samuels, ja, oké.
1: Okay. En wie Jerry Samuels dan weer is... Geen flauw idee.
0: Geen flauw idee. Nou, oké. Okay. Dat ben ik ook niet. Kensington, dames en heren. Hij heeft een nieuwe LP uitgebracht met de nieuwe zanger. En ja, het klinkt allemaal ietsje anders, maar toch nog wel vertrouwd. En vandaar dat ik u dat ga laten horen. Kensington en A Moment. Dat is nieuw.

George Kensington. En dat nummer, dat was getiteld... hoe was het getiteld? Nou, het was getiteld A Moment. En ja, het is heel merkwaardig. Maar er gebeurt hier iets wat niet helemaal gaat volgens de planning. Goed, dan gaan we even gauw een ander muziekje opzoeken. En ik ga Frank roepen dat we het nieuws kunnen doen. En nou ja, voor de rest... ach, het komt allemaal best wel goed hoor. Op het eind... Soms moet je eventjes een beetje improviseren. En dan komt het allemaal wel goed. Even kijken. Ja, goed. Dan doen we eventjes deze. En dan hebben we in ieder geval nog even een muziekje. Totdat het nieuws komt. Zo is dat. En zo doen wij dat.

0: Cliff Richard uit 1966 was dat. Ook weer een wat gevoelig liedje. Wind Me Up, Let Me Go. En dat was hem. Ja. En dan ga ik nu eens even kijken of meneer Koning bereid is om u de actualiteit te vertellen.
1: De noviteiten van vandaag.
0: Ja.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Aan de Parallelweg in Beverwijk heeft de politie afgelopen woensdag een inval gedaan. Daarbij is één persoon aangehouden. Ook de FIOD doet momenteel onderzoek in en rond het pand. Volgens een woordvoerder van de politie Noord-Holland gaat het om een lopend onderzoek. Ik heb nog nooit een onderzoek zien lopen thuis, maar goed, een lopend onderzoek. En tijdens de inval is één persoon dus aangehouden. En maar waar het allemaal precies betrekking op heeft, dat kon de woordvoerder dan weer niet zeggen. Behalve de politie verrichtte ook de FIOD dus onderzoek op de locatie. Daarbij werd onder meer een auto grondig doorzocht. Eerder deed de politie, de fiscale inlichting en opsporingsdienst en de douane ook een onderzoek aan de Aletta Jacobstraat in Heemskerk. De woordvoerder van de politie gaf aan dat de inval in Beverwijk en Heemskerk losstaan van elkaar. Bewoners van de Luxemburglaan zitten al meerdere dagen vast in hun woning. Door defecte liften kunnen zij het gebouw niet verlaten. Volgens bewoners doen woningcorporatie Woon op Maat te weinig om de problemen op te lossen. Volgens bewoners gebeurt het vaker dat één lift stuk is, maar nu ze allebei stuk zijn, wordt het voor veel bewoners lastig om normale dagelijkse dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld de hond uitlaten. Woon op Maat is om een reactie gevraagd, maar ze doen er tot nu toe het zwijgen toe. Op de Amsterdamse weg ten hoogte van de oprit naar de A22 richting de Velser Tunnel heeft gisteravond een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij meerdere hulpdiensten werden ingezet. Het ongeval gebeurde rond 11:30. Nog door onbekende oorzaak werd een bestelbus in de zijkant aangereden door een personenauto. Door de impact van die aanrijding kwam het busje op zijn kant terecht en bleef midden op de weg liggen. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast de brandweer, politie en koninklijke marechaussee werden ook 3 ambulances en een officier van de dienst geneeskunde ingezet om hulp te verlenen aan betrokkenen. Voor zover bekend zijn 3 personen na behandeling ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere medische zorg. Over de aard en ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de ravage die het ongeval veroorzaakte, werd een deel van het kruispunt afgesloten voor verkeer. Automobilisten moesten daardoor omrijden, zodat tijdelijk er verkeershinder ontstond. Nadat de hulpverlening was afgerond, zijn de beschadigde voertuigen door een bergingsbedrijf afgevoerd en de politie is op dit moment nog bezig met een onderzoek naar de exacte toedracht. Op de N246 tussen Beverwijk en Assendelft afgelopen nacht een ernstige frontale aanrijding plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Door nog onbekende oorzaak kwamen de 2 voertuigen op de provinciale weg met elkaar in botsing. Door de klap raakte 1 van de voertuigen van de weg en kwam in de naastgelegen sloot tot stilstand. Meerdere hulpdiensten werden direct gealarmeerd. 2 ambulances, de brandweer en de politie kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Ondanks de aanzienlijke schade aan beide voertuigen lijken de bestuurders er relatief goed vanaf te zijn gekomen. Ze zijn allebei door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens voor verdere controle naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de botsing. En tot slot, de reddingsbrigade Wijk aan Zee krijgt een nieuwe vaste post op het strand. De gemeente Beverwijk heeft besloten te investeren in een nieuwe reddingspost die het hele jaar kan blijven staan. De oude reddingspost raakte in 2023 zwaar beschadigd door storm Poli. In 2024 werd de post nog 1 keer opgebouwd, maar daarna moest de reddingsbrigade verder vanuit een tijdelijke plek. De nieuwe post moet steviger en beter geschikt zijn voor de toekomst. Het gebouw wordt nu elk zomerseizoen opnieuw opgebouwd. De opvolger zou het hele jaar op het strand moeten blijven staan. Jaar rond in het strandjargon heet dat. En ook nog eens een keer beter bestand zijn tegen de omstandigheden aan de kust. Omdat het niet elk jaar hoeft te worden afgebroken en opgebouwd, scheelt dat enorm in de slijtage. De reddingsbrigade hoopt dat de nieuwe reddingspost volgend seizoen een feit zal zijn. En tot zover het regionieuws.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: Vandaag schijnt geregeld de zon, aldus Rico Schreuder, maar ook enkele buien kunnen ontstaan. Vanmiddag wordt het vanuit het westen weer droog en schijnt het steeds vaker de zon te gaan schijnen. Schijnt dat... Nou ja, goed, u begrijpt wat ik bedoel. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt zo'n 18 graden. In het weekend meestal droog met geregeld zonneschijn, maar later op de zaterdag en in de nacht naar zondag weer buien. Met 19 tot 20 graden is het weer ietsje zachter. Tot zover het nieuws en het weer.
0: Dat was de verkeerde.
1: Dat was de verkeerde. Ik heb trouwens nog eventjes opgezocht.
0: Heb jij opgezocht.
1: Die meneer Napoleon de 14e.
0: Ja.
1: Jerry Samuels. Hij was geluidstechnicus. En toen heeft hij dat opgenomen. En daarna heeft hij nog een tweede single opgenomen. Die heet They're Coming to Take Me Again.
0: Ja, ja.
1: Haha. En ook nog een LP.
0: Ook nog. Met They're Coming to Take Me Again, Again, Again, Again, nog een keer.
1: Sinds 84 werkte hij behalve als zanger ook als agent die optrad voor. En toen hij overleed op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van Parkinson. En dat was in 2023. Nou, okay. Dan heb je... Hè?
0: Dan hebben we toch weer even alles...
1: En ze noemen het zelfs misschien wel de eerste, oftewel de oer-rap.
0: Ja. Ja, zou je het kunnen noemen, ja. Goed. Al mijn technische faciliteiten doen het ook weer. Dus dan ga ik nu eindelijk nummer draaien wat ik wilde draaien. First Star of the Night van het nieuwe album van Paul McCartney.

0: prachtig liedje van het nieuwe album van McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Hoe vind jij hem?
1: Ik denk, jij begint meteen aan het begin van de uitzending over... En, hoe vind je de nieuwe? Ik vind hem fantastisch.
0: Ja. Ja. Mooi, hè?
1: Ja, hij is goed.
0: Ja, ik heb hem al 4 keer gehoord intussen, maar ik hoor weer steeds nieuwe dingen. Een prachtige productie. En ik vind ook zijn stem zo lekker klinken. Gewoon, je hoort wel dat de stem oud is, maar het klinkt toch allemaal wel weer goed. En het is allemaal vreselijk mooi geproduceerd. First Star of the Night was dat. Hey, ik heb nog een ander leuke nieuwe. Een meneer waar we ook geloof ik 60 of 50 jaar niks meer van gehoord hebben. Hij had een grote hit in volgens mij in 70 wekenlang nummer 1 met In the Summertime. En hij heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Hoe vind je dat?
1: Mungo J.
0: Ja, Mungo J. Oftewel Mungo Jerry.
1: Mungo Jerry, ja.
0: Hij heeft... Hij heeft een
1: dat is Beentje zonder drummer, hè?
0: Ja, nou nu niet. Maar het album heet Undeniable en het klinkt eigenlijk best wel lekker. 1, 2, 3, 4.

0: Als we dit op single uit zouden brengen, kan het zomaar een hit worden.
1: Really nice.
2: Ja. Maar ja, weet je, die summertime van ze toen de tijd, ja. Die was zo fantastisch.
0: Ja.
2: Ik was gelijk fan van die band. Ik vind het nummer nog steeds geweldig.
0: Ja, ik ook. Ja.
2: Ik heb toen de LP ook gekocht, moet ik zeggen. En die was ook niet verkeerd.
0: Nee.
2: Maar ze hebben het nooit meer weten te evenaren.
0: Nee. Maar ja, ze zijn na 50 jaar, of na 56 jaar, zijn ze gewoon weer een keer terug.
2: En mag ik raden hoe het nummer heet?
0: Always Time for Coffee.
2: Oké, okay, nee, daar had ik op ingezet. Ik ga even kijken hoor, of het Mungo Jerry...
0: Always. Het album heet overigens Undeniable. En het is nieuw. Het is echt 2026, dus ik vind het wel vreselijk leuk. Ik zat... even kijken, hoeveel tijd heb ik eigenlijk nog? Of kan ik dit nog draaien? Even kijken hoor. Ja, dat kan nog.
2: Je hebt er nog
0: alleen. Ik zat in een lijst die ik gevonden had. Die heet The Founding Fathers of Heavy Metal. En dat was een hele leuke lijst. Dat zijn namelijk opnames van uit begin jaren 70 of zo. Van ja, de rockpioniers. En er stond dit ook op.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekte

0: ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Heimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. Regio-nieuws. Weer

0: Ja, daar zijn we weer. We hebben het wereldnieuws weer tot ons genomen. En wij zijn weer geheel en al aanwezig. Ben jij er ook weer?
1: Ja, ik ben er ook weer.
0: Oh, je bent er ook.
1: Ik ben weer geweest, jongen.
0: Ben je weer niet meer geweest?
1: Ja, ik ben wel weer. Ja, nee, niet jokken, Frank. Ik ben wel weer geweest. Ik heb koffie gehaald.
0: Ja, precies.
1: Anders krijg ik namelijk minpunten.
0: Ja, anders krijg ik Mungo Jerry voor jou.
1: Nou, ik heb Mungo Jerry nog even opgezocht. Maar weet je dat ze sinds 1970, toen ze die In the Summertime hit hadden...
0: Ja.
1: Dat ze gewoon elk jaar platen hebben uitgebracht.
0: Oh.
1: Ja, je zegt wel van, nou, 50 jaar niks meer van gehoord. Maar dat is dus niet waar.
0: Nee, maar het is nooit opgevallen, denk ik. Want...
1: Nee, maar ze hebben nog een paar hitjes gehad, hè. Maggie in 1970, Baby Bumps, All Right, All Right, All Right.
0: Ja, die ken ik nog, die weet ik nog.
1: Ja, dat was dan weer een bewerking van Et moi, et moi, et moi van Jacques Dutronc.
0: Ja.
1: Maar verder hebben ze 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 40, 87, 90 en tot aan 2022 gewoon LP's uitgebracht.
0: Oh. Nou, nu dus weer.
1: Nooit wat van gehoord natuurlijk, nee, maar wel uitgedacht.
0: Wel uitgedacht.
1: Ja.
0: En nu weer.
1: Zou er iemand bestaan die het complete werk van Mungo Jerry thuis in de kast heeft?
0: Dat denk ik niet, maar dat zou kunnen natuurlijk. Maar in ieder geval, ze zijn dus terug met een nieuw album. En dat heet Undeniable, dat je het even weet. Het stond vanaf vannacht op de streaming media.
1: Nee, ik vond hem leuk, die koffie.
0: Ja, ik vond hem ook wel heel erg leuk. Goed, nu eventjes weer naar de orde van de dag.
1: Yes.
0: Zoals dat heet. The order of the day. We gaan gewoon weer even een van onze vaste onderdelen afwerken.
2: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles.

0: een geintakkoordje. En ja, de een had pijn in zijn hart en de ander de duivel in zijn hart. Nou, die is lekker zootje.
1: Ik zal ook wel pijn aan gedaan hebben. Ja. Maar ik vond van die Beatles vond ik zo opvallend bij dit liedje. Dat ze zo staccato aan het zingen waren.
0: Ja.
1: Vond ik.
0: Ja.
1: Vond jij dat ook?
0: Ja, vond ik ook.
1: Zijn we het weer eens eens.
0: Ja. Lekker ritmisch.
1: Schrijf het op.
0: Ja, schrijf het op. Devil in her heart. En dan was nog een overeenkomst. Want voor jou was het de tweede LP van de Stones.
1: Dat is voor jou ook, hè?
0: Voor mij de tweede LP van de Beatles. Ja, en van de Rolling Stones, Pain in My Heart. Een oorspronkelijk werkje van de heer Otis Redding, trouwens.
1: Ja, Otis die helaas...
0: Ja. Het stond op zijn eerste plaat, volgens mij. Otis Redding. Prachtig, prachtige plaat. En later hebben ze nog een keer een nummer van Redding opgenomen. In de vorm van That's How Strong My Love Is. Dat was ook een compositie van Otis Redding. Een
1: geweldige versie van de Stones, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, oh. Een mooie versie. En Redding heeft iets voor ze teruggedaan. En heeft dus ook zijn versie gemaakt van Satisfaction.
1: Ja.
0: En daar zei Mick Jagger van, dat kan ik me nog herinneren, in een interview toen hem gevraagd werd naar hoe hij dacht over covers van Rolling Stones nummers. Dat hij zei van de enige versie die hij van een Stones nummer die hij beter vond dan hun eigen versie, dat was die van Otis Redding.
1: Ja.
0: Die versie van I Can't Get No Satisfaction. En die is ook inderdaad geweldig.
1: Nou, zoek hem op.
0: Ik zal eens kijken. Ik heb hem zelf ook opgenomen trouwens met mijn bandje toen op een live cd van Hoevader. Diezelfde versie van Otis Redding dus. Maar goed, eens even kijken. We gaan even naar 1966, want dat is ons jaar vandaag. En daar was deze ook een hit.
1: Spencer Davis Group met Stevie Winwood. Keep on running.
0: Ik niet, blijf zitten.
1: Oké.

0: Maar langs die versie van Auto's Running van I Can Get No Satisfaction staat niet in het, staat niet in het systeem hier. Althans, niet na een quick surf. Maar ik ga
1: hem even opzoeken. Ja. Ik kan hem ongetwijfeld vinden.
0: Ja, jij zeker. Maar ik ga even een ander nummer draaien van Auto's Running, waar ik persoonlijk nog altijd, wat altijd een van mijn, je weet, ik heb vroeger natuurlijk in een bandje gezeten, de Soulful Blues Quality, en wij speelden heel veel werk van Auto's Running. We waren met die band gezamenlijk grote fans van de man. Wij speelden, nou, bijna 80% van het repertoire wat wij speelden was Auto's Running. En een van de mooie momenten op zo'n avond, als wij speelden, was altijd dit nummer. Want dan, dat was dan het ultieme slijpmoment, zou ik maar zeggen.
1: I've Got Dreams?
0: Nee, die was veel later. Deze is veel mooier. Otis Redding, Cigarettes and Coffee. Otis ten voeten uit.

0: De King, ik blijf hem nog steeds de beste soulzanger vinden die de wereld ooit voortgebracht heeft. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. En wij hadden, in de tijd natuurlijk een zanger, meneer Dane Clark, de vader van. En die kon dit. Die zong dit precies zo. Niet helemaal precies zo, maar...
1: Ongeveer
0: precies zo. Nou, laten we het zeggen, het was 95%. En dat had een impact ook op het publiek. Het was dan vaak ook stil in de zaal. Omdat men, dat was zo indrukwekkend. Die man die kon dit ook gewoon fantastisch zingen. Cigarettes and Coffee. Ja, we gaan zo dat andere nummer draaien. Die Satisfaction, die heb je intussen
1: al. Nou, bewaar die maar tot het eind of zo. Anders dan wordt het, wordt het een Otis...
0: Otis, die dood is zo.
1: Ja.
0: Maar ik heb hem klaarstaan, dus hij komt wel. Eens even denken, Sissy Top, vind jij dat leuk?
1: Sommige dingen wel. Ik heb Sissy Top een keer live gezien. Ja? En dat viel me tegen, moet ik zeggen. Ja. Maar dat kwam ook omdat ze de hits die ze hebben gehad... eigenlijk aan het eind even afraffelden in een soort van samengestelde toekomst.
0: Maar dan ken je Billy Gibbons nog wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, die heeft een nieuwe plaat.
1: Oké.
0: En hij is nogal ruig. Dus ik hoop, luisteraars, dat u even dit kunt doorstaan. Want het is best wel stevig.

0: Ja, Billy Gibbons. The good old.
1: Hè? Lekker?
0: Ja, lekker toch? Lekker een beetje ruig, maar dus wel, ik vind het wel lekker. Ik hou er wel van. Een beetje lekker vervormd gitaartje en zo. Versterkertje open en gaan. Ja. Ik heb hier nog een andere. Ik heb hier nog een andere favoriet van jou, Frank. Ja, ja, ja.
1: Nou?
0: Ja.
1: Nou?
0: Ja. Nou, even kijken of je het herkent. Dat zal gerust wel. Jij bent een expert in dat. Nou, daar komt-ie.

0: Ja, ik heb hem niet vaak op het verkeerde been, dames en heren, maar...
1: Nee. Nou, mag nu ik even ter verdediging van mijzelf roepen... dat ik wel meteen door had dat het niet de Creedence-versie was?
0: Nee.
1: Haha!
0: Dat dan weer wel.
1: Dat dan weer wel, Reeds.
0: Ja, dat dan weer wel. Maar het is wel een lekkere versie, dit.
1: Hij is leuk. Ze noemen dat fluisterrock, hè?
0: Ja. En voor de mensen die het weten, die het niet herkend hebben... het was natuurlijk een oorspronkelijk werkje van Creedence Clearwater Revival... maar dit was Bill Wyman en zijn Rhythm Kings... die dit prachtige liedje nieuw leven inbliezen... en op een verschrikkelijk lekkere manier. Maar dat kan je die Bill Wyman wel... hij speelt hier nog steeds mee eigenlijk.
1: Wat?
0: Speelt hij er nog steeds om mee met die Rhythm Kings?
1: Nee, al heel lang niet meer. Oh. Hij heeft thuis een eigen studio.
0: Ja.
1: En met een van de Rhythm Kings, zijn allerbeste vriend al sinds zijn jeugd, geloof ik. Terry heet die man, Terry nog wat.
0: Ja.
1: Ik kan wel even opzoeken. Maar daar duikt hij af en toe zijn eigen studio mee in. Hij heeft vorig jaar nog een plaat uitgebracht.
0: Oké. Okay.
1: Best aardig. En, maar dat is echt fluisterrock. Dat
0: ja.
1: is...
0: Ja.
1: Op die manier. Ja. Maar hij is inmiddels bijna 90, hè?
0: Ja, zo doen we. Dus dan mag het. Goed. Het nieuws. Ja, laten we dat nou eens doen.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Ja, ik heb het toch nog maar even opgezocht. Want Bill Wyman is inmiddels 89.
0: Ja.
1: Hij wordt in oktober, hoopt hij, 90 te worden.
0: Okay.
1: Dus, tot zover even de educatie voor wat betreft deze aflevering van Eindeloos Eimond. Dan nu het nieuws. Aan de Parallelweg in Beverwijk heeft de politie afgelopen woensdag een inval gedaan. En daarbij is één persoon aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie Noord-Holland gaat het om een lopend onderzoek. Tijdens de inval werd dus één persoon aangehouden, maar waar het onderzoek precies over ging, dat kon de woordvoerder dan weer niet zeggen. Behalve de politie verrichtte ook de FIOD onderzoek op de locatie en daarbij werd onder meer een auto grondig onderzocht. Eerder deden politie, de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst, de FIOD dus, en de douane ook een onderzoek naar de Aletta Jacobstraat in Heemskerk. Niet de hele straat, maar één huis. De woordvoerder van de politie gaf aan dat de invallen in beide gevallen, dus in Beverwijk en in Heemskerk, niet met elkaar te maken hadden en los van elkaar staan.
0: Ja, gaat u door.
1: Hartelijk dank, ik heb toestemming. De bewoners van de Luxemburglaan zitten al meerdere dagen vast in hun woning. Door defecte liften kunnen ze het gebouw niet verlaten. Althans, via de trap wel, maar niet via de lift. Volgens bewoners doet woningcorporatie Woon op Maat te weinig om de problemen op te lossen. Volgens bewoners gebeurt het vaker dat er één lift stuk is, maar nu ze allebei stuk zijn, wordt het voor veel bewoners lastig om normale dagelijkse dingen te doen, zoals bijvoorbeeld de hond uitlaten. Woon op Maat is om een reactie gevraagd, maar zij doen er tot nu toe het zwijgen toe. Ha, hij is er. Doe er nog maar een keer een dan. Dank u. Op de Amsterdamse weg, de hoogte van de oprit naar de A22 richting de Velsertunnel, heeft gisteravond een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij meerdere hulpdiensten werden ingezet. Het ongeval gebeurde rond 11:30. Door nog onbekende oorzaak werd een bestelbus in de zijkant aangereden door een personenauto. Door die aanrijding kwam het busje op zijn kant terecht en bleef midden op de weg liggen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast de brandweer, politie en de Koninklijke Marechaussee werden ook ambulances en een officier van dienst geneeskunde ingezet om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Maar voor zover bekend zijn de drie personen na behandeling ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere medische zorg. Over de aard en de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de ravage die het ongeval veroorzaakte, werd een deel van het kruispunt afgesloten voor het verkeer. Automobilisten moesten daardoor omrijden, wat tijdelijk voor verkeershinder zorgde. Nadat de hulpverlening was afgerond, zijn de beschadigde voertuigen afgevoerd door een bergingsbedrijf en de politie doet nog onderzoek naar de exacte toedracht. Op de N246 tussen Beverwijk en Assen-Delft heeft afgelopen nacht een ernstige frontale aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenauto's. Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee voertuigen op de provinciale weg met elkaar in botsing. Door de klap raakte een van de voertuigen van de weg en kwam in de naastgelegen sloot tot stilstand. Meerdere hulpdiensten werden direct gealarmeerd. Twee ambulances, de brandweer en de politie kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Ondanks de aanzienlijke schade aan beide voertuigen lijken de bestuurders er relatief goed vanaf te zijn gekomen. Beide bestuurders zijn door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens voor verdere controle naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het ongeluk verder heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend en ook hier doet de politie nog onderzoek. En dan tenslotte de reddingsbrigade in Wijk aan Zee. Die krijgt een nieuwe vaste post op het strand. De gemeente Beverwijk heeft besloten te investeren in een nieuwe reddingspost die het hele jaar kan blijven staan. De oude reddingspost raakte in 2023 zwaar beschadigd door de storm Poli. In 2024 werd de post nog één keer opgebouwd, maar daarna moest de reddingsbrigade het verder doen met een tijdelijke plek. De nieuwe post moet steviger en beter geschikt zijn voor de toekomst en het gebouw wordt nu nog elk zomerseizoen opnieuw opgebouwd. De opvolger zou het hele jaar op het strand moeten blijven staan. Jaar rond heet dat in strandjargon. En ook nog eens beter bestand zijn tegen de omstandigheden aan de kust. Omdat het niet elk jaar hoeft te worden afgebroken en opgebouwd, scheelt dat enorm in de slijtage ook. De reddingsbrigade hoopt dat de nieuwe reddingspost volgend seizoen een feit is. En tot zover het regio nieuws.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: Vandaag geregeld zon, maar ook buien. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en steeds vaker en langer zullen we dan de zon zien. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt zo'n 18 graden. In het weekend is het vaak droog met geregeld zonneschijn, maar later op zaterdag en in de nacht van zondag, zaterdag naar zondag, komt het tot buien. 19 tot 20 graden en het is dus ietsje zachter. Tot zover het nieuws en het weer.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
4: 1966, nummer 3.

0: De top 3 van het jaar 1966 uit het Engelse jaaroverzicht. Laat ik het vooral duidelijk bijzeggen. Want in Nederland zal het er waarschijnlijk heel anders uitgezien hebben. Maar dit was de top 3 uit 1966. En je snapt het eigenlijk niet, hè? Dat in een jaar waarin de popmuziek echt op zijn, nou zeg maar rustig, op zijn hoogtepunt was. Duidelijk onderweg ernaartoe was. Dat toch deze twee, nummer 1 en nummer 2, nog bovenaan staan. In het jaar van Beatles en Who en Stones en Kings en noem het allemaal maar op. Maar toch, dan de middle of the road wint het dan toch nog op de een of andere manier.
1: Nou ja, weet je, ik heb de top 100 voor 1966 voor Nederland er nu bij gestaan, gezocht.
0: Ja.
1: En daar staat Strangers in the Night op 3.
0: Ja.
1: These Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra op 2.
0: Ja.
1: En Sloop John B op 1.
0: Kijk, dat is toch even beter.
1: En dan ga ik zoeken naar bijvoorbeeld Jim Reeves.
0: Ja.
1: Nou, dan moet ik een end gaan zoeken. Ja. En ook de Beatles kom ik pas tegen op nummer 13.
0: Ja.
1: En Jim Reeves, die ik over Distant Drums, 22.
0: Oké. Zo zie je maar weer dat er een hoop verschil is. Ik heb nog weer even, voordat we die prachtige versie van Otis Redding gaan draaien, nog weer even een hele mooie nieuwe. Ik vind hem echt mooi. En dat is toch wel een van mijn, ik moet eerlijk zeggen, een van mijn favorietjes. Favoriete band, Nederlandse band met name. En dan gaat het natuurlijk over Raccoon. En Raccoon heeft een nieuwe plaat gemaakt, een soort duetje met Faela. En het is echt mooi. Het heet Daffodils, oftewel Narcissen. Leuk. Komt-ie.
2: Nothing.

0: Heerlijk.
1: Zo mooi dit. Oh, ik vind dit zo mooi. Prachtig mooi. Daffodils van Raccoon. En,
0: Nieuw album? Ja, of is het een eenmalige samenwerking?
1: Nou, dit is ik weet niet of het een album is. Dit is in ieder geval een single. Maar ik denk dat ze Raccoon kennen. Zal er wel weer een nieuw album komen. En ik ben zo blij dat ze weer in het Engels zijn.
0: Ja, dat ook.
1: Ja. Het is echt geweldig dit. Ik vind die man zo'n geweldige stem hebben.
0: Ik denk dat het... ze hebben het wel eens over de beste zangers.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ik hem de beste zangers vind.
1: Ja. Nou, ik denk dat ik het daar alweer met je eens ben. Jongen, we moeten
0: daar eens een keer mee ophouden.
1: Ja, dat gaat verkeerd zo, hoor. Dat gaat niet goed.
0: Het wordt saai. Zo saai.
1: Oké. We hadden het daar straks over Satisfaction. En we hadden het over dat Mick Jagger ooit gezegd had... dat hij de versie van Otis Redding van zijn I Can Get No Satisfaction... beter vond dan die van de Rolling Stones zelf. Nou, hier is hij. Mag u oordelen.

0: Nou, dan mag u zelf een oordeel vellen of u deze mooie vindt. Het is een totaal ander nummer geworden. Eigenlijk.
1: Ik ben het niet met meneer Jagger eens.
0: Nou, dan, hij vond het vanzelf wel. En hij heeft het gemaakt, dus hij mocht het.
1: Was er unaniem voor?
0: Nou ja, maakt het niet uit.
1: Maakt
0: het
1: niet uit.
0: Nee, maar ik vond het wel een geweldig.
1: Ik vond trouwens het couplet wel heel goed van de auto's, maar het refrein niet zo.
0: Nou, dat is allemaal goed. Dat vind ik allemaal. Ja, ja, ik vind het allemaal goed. Ik vind het allemaal goed. Eens even naar de klok. Eens even kijken op de klok, dames en heren.
1: We zitten tegen het eind.
0: We zitten weer tegen het eind dan, hè?
1: Yep.
0: Oh, kan er nog. We kunnen er nog eentje doen. En dan doe ik gewoon een hele oude van. Doe ik gewoon een hele oude van Ray Charles. Dat lijkt me nou eens leuk. Een hele oude. Een ontzettende oude van Ray Charles. Een nummer dat ooit geschreven werd door Fats Waller. En waarvan dus diverse uitvoeringen verkrijgbaar zijn in de jazzmuziek. Maar dit is Ray Charles.

0: prachtige werkje. Dat overigens werd geschreven door niemand minder dan Fats Waller. Yes. Ja, het is weer klaar, Frank.
1: Nou ja, ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen.
0: Nou.
1: Maar je hoeft niet al te lang te wachten hoor, voor dit programma weer terug is.
0: Morgen, nee, morgen alweer.
1: Morgen broodje Hansen. Oh nee, morgen een speciale uitzending vanaf 10 uur bij de open dag van de brandweer in Heemskerk. Dat duurt tot 4 uur 's middags.
0: Oké. Okay.
1: Dus als u er niet zelf heen gaat, kunt u er via Eimond 360 Radio van genieten.
0: Okay.
1: En ook de televisie zal er ongetwijfeld bij zijn om reportages te maken.
0: Ja.
1: Dus dat voor wat betreft morgen. Er is een nieuwe programmering, dus geen lijst en brei hierna. Die is er aan een ander tijdstip verplaatst.
0: Ja, dat hoor ik.
1: Uitgelicht hoort te komen, maar die is nog, staat nog in de stijgers. Dus u wordt vergast op non-stop.
0: Oké. Okay. Nou, en ja, want je zit voor mij, hè, maandag, voor de Red and Roadshow op maandag. Goed, ik ben, wij zijn er samen weer maandag als vervanging voor Pim. Die is nog even met vakantie. Dus samen zijn we, maandag zijn we er weer. En nou ja, ik ben er maandag ook natuurlijk met een nieuwe Red and the Road Show. Angela komt maandag ook nu. Het ging afgelopen maandag niet even niet goed. Maar Angela komt maandag weer met een rockshow. Dus het wordt weer feest. Maandagavond is, nou, tussen 7 en 11 is het een lekkere avond. Toch?
1: Ja, absoluut.
0: Absoluut. Goed. Nou, ga ik jou een fijne vrijdag wensen.
1: Fijn weekend.
0: Fijn weekend ook.
1: Ja. En morgen, voor het geval u het voetballiefhebber bent, morgen in het Telstar Stadion vanaf 10 uur de halfjaarlijkse voetbalbeurs.
0: Okay.
1: Met Danny Hesp als speciaal.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten twee elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimon 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: goeiedag. Test bij de brandweer.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Oudersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Oudersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak

0: Een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heimond 36.

0: Zuidzee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team.

0: van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Open. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.
4: De nieuwe streekomroep van BVW.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimon 3.

0: Zandvoort aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom in dit uur van de platenkast. Ik nam je even mee naar 1983. Bananarama schreef dit samen met Jolly en Swain. Dus nee, het is niet van Ace of Base. Dit was de originale overname. En dat heette natuurlijk Cruel Summer. Nou, zomers zijn hier altijd cruel, want het is of te heet of te koud. Het is nooit goed. In ieder geval, dit uur van de platenkast is lekker zomers met bijvoorbeeld Luna en Bailando.

hoe jullie dat herkennen, maar ik denk vaak in liedjes. En ik had het geluk om eind jaren 80 een dagje of 10 te mogen DJ'en in Spanje voor een drive-in show. En ja, op je vrije middag ga je dan naar het strand. Hè? Ik zat aan de Costa Brava. Komt daar zo'n verkoper op me af. En die begint in Spaans, dus ik sta me aan te kijken. En het eerste wat in me opkwam, no tengo dinero. Ik wist helemaal niet dat het Spaans was, maar ik riep maar wat. Het bleek dus goed te zijn. Rigera is Italiaans, maar ze zingen in het Spaans. Eerst werd hij boos. En toen vervolgens begon hij met me aan te pappen. Mannen, mannen! Goed, dan nu een stukje Nederlands zeilgenot. The Surfers and Wind

Eimond 360. Het firmament van rock, soul, disco, pop.

Taylor had hoofdzakelijk hits in de jaren 70. En ineens waren ze er weer in 1991 met een dikke hit. En die heette La Cumbia. Het is uw volgende groepje, mag graag draaien. Ik draai vaak wind en zeilen, maar ja, dat heb je bij mij al zo vaak gehoord. Dus kies een keertje voor een ander, voor het Nederlandstalige deel van dit uur. En dat is Splitsing en Een Zomer.

hele moeilijke bandnaam. Paco Paco en Taka Takata. Ja, je verzint het niet, zo heten ze echt. Het blijft zomers in de platenkast. Wat dacht je van deze van Tony Esposito? En dit heet Kalimba de Luna. En zometeen een Nederlandse band die een beetje vergetenheid is geraakt.

Dit komt dus gewoon uit Nederland. Dat was Masada en dit heette Latin Dance. Hun grootste hit was Sanyang E. En ze hebben zelfs op Pinkpop gestaan ooit, lang geleden. Band schijnt nog te bestaan. En ja, wie weet horen we er nog wel eens een keertje wat van. Vervolgens gaan we naar wat meer recente muziek van Nicky Jam en Enrique Iglesias. Die ook al een tijdje geleden. Dit heet El Perdón.

Lekkere zomerse klanken in de platenkast. Ik ga alvast afronden richting een koffiezetapparaat voor het geval dat het nieuws me de nek omdraait. En ik wil deze hopelijk nog helemaal draaien. Mensen denken altijd dat hij van de Isley Brothers is, maar hij is geschreven door Seals & Crofts en kwam uit in 1972. En vervolgens deden de Isley Brothers het nog eens dunnetjes over in 1974. Maar van mij hoor je het op die naafname. En dit heet

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stop roken.

0: aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
1: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
0: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
0: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in Amuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendom ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Langeleerstraat in IJmuiden. Want inbrekers... Die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs. Want op is op. Kijk hier in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Binnenkort Huizenradio. Klopt. Met de komst van de M360.
10: Dit wordt

0: frequenties en meer nieuws uit Eindhoven. Check Eindhoven360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eindhoven360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
2: Nu tijd voor met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klunder.

Ja, goedenavond luisteraars. En wat een prachtige nummer weer van AHA. The sun always shines on me. En ja, wat moet ik daarover zeggen? De zon schijnt zeker op dit moment. Een mooi weertje op deze vrijdagavond met Martin de Weekend in. Op tijdstip tussen 7 uur en 8 uur. En ja, de Zweedse synthpop band destijds. En dat was wel alweer hun derde hit single van deze album. Hun debuutalbum. Hunting High and Low. En we gaan lekker door, want een lekkere nummer ook voor deze avond is die van Grace Jones. I've Seen That Face Before. En wat een markante artiest was dit, Grace Jones. En zingen kon ze ook zeker. I've Seen That Face Before.

0: Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
1: Ja, het is weer het momentje van kwart over van het uurtje waarvan ik het Cover Wonder doe. En het is altijd, ik zeg het iedere keer weer, het is toch makkelijk om covers te vinden. En dan uit onverwachte hoek vaak, of je denkt, nou, dit was een originele en het blijkt toch een cover te zijn. Maar de cover van deze week is duidelijk een cover. Want ik heb gekozen voor de originele van, de originele nummer is van Seals and Crofts. En dat is Summer Breeze. En dan, die is ook her en der ook gecoverd. En dan heb ik deze album ook toevallig van George Benson samen met Al Jarreau. En die hebben me ook gecoverd. En dan heb je twee grootheden. Eén een zanger, gymnastiek. Al Jarreau, die kan alle tonen uit zijn stembanden halen. En George Benson, wat een wel geweldig gitarist. In het begin was het allemaal jazz. Dan maakte hij de crossover naar het populaire muziek. Onder andere met Give Me The Night. Ook allemaal Emmys overladen. En dan komen deze twee bij elkaar en gaan ze samenwerken met dit cover van Seals and Crofts. En wat ik bijzonder vind van dit mooie album is dat er allemaal heel veel covers op zitten. Behalve dan de eigen werk van George Benson, wat Al Jarreau een mooie invulling van geeft. Maar dan zie ik de mensen die allemaal meegespeeld hebben op dit album van de Giving It Up uit 2006. De album Giving It Up van 2006. En dan zie ik hier Jill Scott, dus, de jazzhoek. Patty Austin, Herbie Hancock, Stanley Clarke, bassist. Chris Botti is een bekende trompetist. Onder andere die vaak optreedt met Sting. Marcus Miller, ook een befaamde bassist. En zelfs Paul McCartney doet ook aan deze album mee. Om ze maar een paar artiesten te noemen. Grootheden in het popmuziek. En wat er nog meer, die allemaal meedoen met deze album. Maar het gaat om het cover. En dat is de cover van Seals and Crofts, Summer Breeze. Maar dan in de uitvoering van George Benson en Al Jarreau.

0: wat een heerlijke nummertje van George Benson en Al Jarreau. En dat gitaarwerk van George Benson. Geweldig.
1: De speakers van vandaag.
2: Oh, wow.
1: Klinkende hits van toen.
3: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
1: Met Martin het weekend in.

Wat een vrolijke, heerlijke nummer, disco track of ja, eigenlijk een house track, hoe noem je het wil. Met vrolijk muziek voor deze zomerse avond of deze zomerse tijd. En dat was Bob Sinclair, World Hold On. En de volgende nummer is ook weer zo'n bijzondere duet eigenlijk. En dat is Donna Summer samen met Barbra Streisand. No More Tears, Enough Is Enough. Alweer de hoogtijd daar van het disco tijdperk. De 70 jaren, eind 79, eind 70 jaren. En ze dachten, weet je wat, twee grote artiesten doen we bij elkaar, maken een duet. En wat een geweldige hit was dit. En niemand minder dan de producers Gary Klein. Ken ik iets minder, maar jawel hoor, daar is hij, Giorgio Moroder. Die heel veel hits heeft geschreven of geproduceerd voor onder Donna Summer. En heel veel andere artiesten ook. En ja, dat is het bijzondere van dit... Dit nummer is dat ze dat nooit, ze hebben het wel in de studio samen opgenomen, maar ze hebben het nooit live samen gezongen. Dus in de concerten van Donna Summer werd een andere zangeres ingeroepen om mee te zingen op het podium. En idem dito ook bij Barbra Streisand, ook een andere zangeres die meezongen op dat moment op het podium. Maar ze hebben nooit live dit samen gedaan. Dat is best wel jammer eigenlijk. En dan zie ik ook weer de personeel van het artiesten die allemaal meedoen met dit album. En ja, wel, dan zie ik weer het heel... Ik heb als backing artist een tijdje geleden in mijn programma gehad, Jeff Skunk Baxter. En ja, en dat is een gitarist waar je bijna in die tijd en nog steeds overal ziet optreden of op een album heeft meegespeeld. En vooral dat hij vooral zijn faam deed met Steely Dan en onder de Doobie Brothers. En dan zie ik ook met dit nummer dat hij ook aanwezig was. Dus bij deze. No More Tears, Enough Is Enough van Donna Summer en Barbra Streisand.

0: Ja, wat een prachtige nummer zit. No More Tears, Enough is Enough. En we zijn inmiddels aanbeland bij...
1: De albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
0: Ja, de albumparel van deze week. The Turn of a Friendly Card, alweer van 1980. De conceptalbums, allemaal van Alan Parsons Project. En dit was een van zijn grote hits. Of er waren meerdere hits van deze album. Onder andere, dit is de hit Games People Play. En dan ook de nummer van het album, de debuut. Of niet, het is helemaal geen debuutalbum, maar de nummer die ze ook vanaf verhaalde, The Turn of a Friendly Card, was ook een grote hit. Maar het gaat natuurlijk om die parel. En het mooie van Alan Parsons is... Alan Parsons en Eric Olsen als producers, producer duo en songwriters. En meestal huurt ze altijd een zanger of een zangeres in om die zang te doen. Is dat het altijd een beetje een conceptalbum was. Ieder album weer een ander concept. En dat maakt het juist zo boeiend om naar deze duo of de Alan Parsons Projects te luisteren. En dit was alweer hun vijfde album. En dan moet je dit zoeken. Wat zij eigenlijk spelen is een beetje de progressive rock hoek. Maar de parel, daar ging het eigenlijk om. En het is het nummertje I Don't Want to Go Home. Dat kan ik ook voor mij zeggen nu. I Don't Want to Go Home. Omdat ik lekker op de radio zit te spelen. En daarna ga ik lekker eventjes trainen bij de mannen van de hockey. En dan zien we wel hoe laat het wordt vanavond. Maar dit was het hit. Een van de hits. Ze hadden meerdere hits van deze album afgehaald. Van Turn of a Friendly Card. Van Alan Parsons Projects. En de volgende nummer gaan we eens lekker luisteren. I Don't Want to Go Home. Van hun. En dat is de pareltje die ik uitgekozen heb voor deze week.

Ja, wat een prachtige nummer van Andrew Gold. Never Let Her Slip Away. En we kennen ook als een allergrote hits Lonely Boy. En Thank You For Being A Friend. And How Can This Be Love. Om zomaar een paar te noemen van hem. De volgende nummer is vind ik altijd wel een heel bijzondere. Dat is Always There van Ronnie Laws. En dat is een debuutalbum. En jazz saxofonist. Jazz funk eigenlijk. En dan vervolgens, dit was een redelijk hit in die hoek. Maar eigenlijk wie hem veel groot heeft gemaakt en heeft hem ook gecoverd en wat toegevoegd aan zang. En dat was eigenlijk Incognito. Samen met Jocelyn Brown destijds, de lead zangeres. En wat een stem had zij. En daar ken ik hem eigenlijk van. Eigenlijk de Always There, eigenlijk van Incognito. En dan ga je eens zoeken en denk je, ja, de origineel is van eigenlijk van Ronnie Laws. Maar ook een heel bijzondere, omdat het ook in de jazzhoek zit. En dat heb ik altijd wel een warm hart voor. Dus deze een originele van Always There en dan van Ronnie Laws, de uitvoering. Alweer van 1975, om precies te zijn.

0: backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
1: Ja, we zijn alweer aanbeland bij het momentje, de backing artist. En wie heb ik uitgekozen voor deze week? Ja, altijd zoekend of het is een producer of een artiest die overal meegespeeld heeft op de achtergrond, maar ook een goede artiest zelf. Maar nu heb ik gekozen voor een heel bijzondere persoon en dat is Frank Farian. Oftewel de oprichter van Boney M. En het grappige van dit hele verhaal is dat hij was een platenproducer en ook een zanger. En daar heeft hij een nummer uitgebracht, Do You Wanna Bump. En dat werd een matige hitje, een beetje vooral de Benelux. Een beetje klein, ja, in Duitsland ook een beetje, want Frank Farian is een Duitser van oorsprong. En het werd eigenlijk dusdanig hit dat hij moest eigenlijk gaan optreden. Ja, en dat was hij, dus dat kon hij, ik weet niet of hij het wou of hij kon het niet of wat dan ook. Dus hij heeft eigenlijk het de groep, de disco popgroep Boney M opgericht. En de twee zangeressen die echt konden zingen was Liz Mitchell en Marcia Barrett. En dan hadden we natuurlijk Bobby Farrell, die als een dance move staat. Leuk voor de groep, maar die kon geen noot zingen. Maar wel voor de optredens was het wel een bijzondere verschijning voor het hele optreden van Boney M. En dan had je nog een danseres ook, Maisie Williams. En dus eigenlijk twee zangeressen en de rest was bijzaak. Maar het was een heel grote een heel grote band geworden met Frank Farian achter. En het mooie van dat hele verhaal is ook dat zij eigenlijk niks te vertellen hadden. Frank Farian had de touwtjes in handen en die bepaalde alles. En ook op een gegeven moment toen Boney M uit elkaar ging, of hij stopte ermee, want hij dacht, nou weet je, ik kan ook met andere groepen. Dan heeft hij ook de popband No Mercy opgericht. Die ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar ook Milli Vanilli is ook van zijn werk. En die zat puur alleen te, zoals Boney M, daar zijn nog twee zangeressen bij. En de andere twee, Bobby Farrell, die danste een beetje. Of twee beetjes. En die andere was ook, die lipsynkte eigenlijk, die derde van Boney M, zangeres. En, maar Milli Vanilli, dat waren, die deden gewoon lip sync helemaal. Die konden behoorlijk dansen, de moves. Daar waren ze vaak nog twee mooie jongens. En twee modellen destijds. En die dachten, weet je wat, we willen ook iets in muziek. En die kwamen in AME, of die kwam in die gingen Frank Valien bezoeken. Zeiden, we willen wat muziek. En hij zei, nou, die zag wel wat in. Maar uiteindelijk zei je lip syncen en dat kwam uit op een gegeven moment. En toen werd het een heel grote rel. Want begonnen van de 70 jaren werd heel veel gelipsynkt. Maar we accepteerden het of we hadden het niet door. En 80 jaren zeiden op een gegeven moment, dat willen we niet meer. Dus dat was einde Milli Vanilli. Maar het ging van Valjan en dan de nummer die ik ga draaien van een van zijn allergrootste hits van Boney M is Daddy Cool. En het is altijd bijzonder dat je dit soort producers, Scott Aitken en Wardman hadden ook een beetje een handje van om alles te bepalen. Waarvan de zanger of de zangeressers wel konden goed zingen of net niet. Maar we hebben het nu over Frank Farian. En met Boney M. En dan het nummer Daddy Cool. She's crazy like.

Ja, wat een leuk nummer moet ik zeggen, als ik hem weer hoor. En hij werd ook gebruikt voor een reclame met iets met bijvoorbeeld sinaasappels die in de pak gaan enzovoort. Grappig dat ze deze nummer gebruiken om in het reclame. Maar ja, onder voortvarende projectmatig onder Frank Valli en de producer, die heel veel hits heeft met hun geproduceerd. En toch wel bijzonder zoiets als je dat kan. En met Milli Vanilli ook eigenlijk. Totdat het losbarstte dat ze niet helemaal konden zingen. Of helemaal niet konden zingen. En je ziet ook wel grappig dat je ziet in de duo dat ze ooit een ze werden geïnterviewd. En dan vervolgens gingen ze zogenaamd. Tenminste, ze zeiden, we kunnen echt wel zingen. En dan lieten ze een stukje, gingen ze zingen. En het klonk niet helemaal, of het klonk helemaal niet. Ik zou zeggen, het is eind van de avond. Ik ga lekker uit met mijn bekende outro. Thank God it's Friday. Geniet van deze mooie vrijdagavond. En geniet van het weekend. En tot volgende week.

0: lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist.

0: corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en een heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
2: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd.

0: De daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
0: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Eimond 360.

0: Randwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames- en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd... die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel... voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel... voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf... maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
5: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
4: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
6: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat.

0: Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
2: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360. 5, 4, 3, 2, 1.
3: You're listening to A Night to Remember. 1 uur.

0: beste.
1: Gouwe ouwe hits.
0: En de beste.
1: Reken maar.
0: Elke keer weer.
1: Bij de Prozo's Tribute in the Mix. Met Tim Okkers.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeheist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minimaal vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Door Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefden.

0: Dan het weer. Veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog. Daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.